maar iets nieuw. Sluit met mijn lichaam de beste deal. Mijn geest en mezelf in een profiel. Ik zou durven zeggen dat ik het nog niet zo goed heb gehad als vandaag hier. Maar toch let ik op met mijn woorden, want alles in één keer te samen, dat gaat niet.